0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Dat is veel van een jongen, dat is van een reis op de smaak. Wat er in is, serenie, pepe, optan. Ziet in de kuren en amanatas. Zal hem in de tanden op de kuzan, de tijd en misses en mila op de asma ten en bani, ten en tenaren en kistel en azan, drin, maar op het sample van een persoon. Dat is maar iets enorm, maar ik heb er nog paar reden. Dat is een soort van iets anders. Ik ben het is maar naast. Dan heb je aan toe kunnen zien, maar een soort van wat kun je daar. Tijdens dat je bent, wanneer ik iets kreeg, wat dat ik nu op tante aan de parade.
2: Van aan de imbuna, van aan de panzakanarits, zoals je nu niet hebt. In voetzap, zoals je panzakanarits erin, in poto aan de zirren, in ziro peter kan zira maar iets erin. Zijn van aan de imbuna is dat ook de van aan de panzakanarits. Als je toch nog iets moet laten weten, dan wordt het van het zand. Ik heb champ niet zijn de fabtezen, als fabtebanen niet zijn ten het smet, dan moet ik het zijn. Maar toen zei dat zijn jullie het man meezak, het man aan zijn leven, maar niet in bafoetsen. Mangalat, een vrouw en het ook een rust, het ook een sina van het jazen. Een missie, jullie pieren in het serre jave, was sina van een ara naar een missie, mangalat als man aan het smet, het ook een fijs naar een lana niet stem. Zet je missie mangalat als man in bafoetsen. Ik ben
3: een boeren van een pantakana die een boeren van ook.
4: De fanana na iraisana amin'ny dresin'ny mafo itambarana izany hoe tsy tsenako rehefa izany dia izy fa itambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona izay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja izany efa nanam-pirenena izany a dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misschien pian de tekst voor pian de tekst, maar van de tekst is er in de lalen en de fak. Daar vak een tip naar de fakuren is er. Teren en teren is het toek nemen aan ons. Vaulen met ster in rindra. Afan manata ze van een inbunnen zee. En een krilo. Njenga, af jou toek het aan de is.
0: Zou dat om klaar, zou dat om kwaad.

0: Vavi!
1: Dan verne wat zo ziek zijn. Die voegt dan niet aan het van de toon. Die wacht aan het van de toon. Verne. Je hebt het nog niet in de toer. Het is hier een zand van je mond. Dat is een goed, hè? Je loopt aan het van de toon. Je voegt dan niet aan het van de toon. Je hebt het nog niet. Het is een zin. Het is een feest. Nee, nee, fijn. Je hebt dat goed. Het is een goed. Het is een goed.
2: Eu ți-am de ce am avana, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu
3: zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.